jaarejo makko ne wiyee Pooti Kilinŋa, kanko jinno woni jaarejo min de. O wii Sadio Banta mbiyeteeɗo Malick mbiɗa yiɗi yiidemo kono mi yiɗaa yiidemo.